meerderheid naar daarin verding. Deutschlands bedoelt wat alle ding. Nog maar een refrein.